0: Ek sien vrou dat Diane kon aan saie wou wie kan een betere omgang hebben met onze kleine kinga. Ek hoop die haft dat ook geholpen.
1: Een van onze andere vriend haft deze week ware wat te saie over wat van een besonderet geschenk God ons geeft haft en onze kinga. Wel wie toek nu Joyce haarje.

0: Mijn vriend, dat is toch zeer neidig een gouden wandel te hebben voor onze kinderen, niet zo? Zij kijken nu ons als een voorbeeld. Wat kan wichtiger zijn als onze geloven aan God en ver te leven? Vandaar is Carol Wader hier om ons wat zeer even wat we kunnen onze kinderen van Jezus leren.
1: Ik wil met een kleine geschichte aanvangen. Dort wird gesagt, dass ein Tag, als die Prinzessin Margaret von England 5 Jahre alt war, wie sie sehr enttäuscht, als sie aus der Kirche rauskam. Hat den Prediger sein Gebet nicht gefallen. Sie hat ihre Mama gefragt, warum die Prediger bloß für die und meine Papa und meine Schwester Elisabeth beten. Ach, sie kriegt so schlecht, als die sind. We vorken dat we gar niet aan de jeslichheid verlangen, of aan de zorg van onze wertvolle kinderen denken. Dat is ook wichtig dat een kind weet waar dat verhältnis tussen arm en dem Herrn staat. Wel we vandaag moeten zijn wat de Bibel te zeggen heeft over dat. Wel we ons moeten evaluëren wat de natuurmäßige toestand is van een mens, ook van een kind, met ohne Jezus im Leven. En Reimer zegt het, dat we hebben alle gesündigt. Dort meint, we zijn alle in zin geboren, met een sintliche Natur. We zijn alle geboren, met een Verlangen zo te doen, als wie willen, en niet zo als God wil. We brücken onze Tienja niet leren, ungehorsam te zijn. Wie brücke an nicht dort nosig und unfreundlich seine Bibrinje. Dort jammt für selbst. Worum ist dort so? Die sind mit der Natur geboren. Nu wills wie diese sintliche Natur haben, und wills Gott heilig ist, dort wein es jeder Mensch, jeder Kind von Gott getrennt. Hei es verloren, und jeslich dort. Die Bibel sagt, met ohne Jesus Christus sind wir in unser Sünd jeslich dood. Wat dachtst du, als ik seed, dat sogar een Kind kon van Gott getrennt zijn? Dan moet wie ons vragen, wo oud moet een Kind zijn, wat dort verantwoordelijk wordt? Wanneer sind die nicht meer schuldig? Einst die Leibe, dat eier die bij je meint sind, worden die seilig zijn, ook wann die dan würden sterven. Ik geloof niet dat dat met de Bibel stemt, wils bij je meint gone, mocht ons niet zeilig. Oba, mijn vriend, daar bij wel wie niet stone blijven. De Bibel zegt nog veel meer. De Heer wil niet hebben dat eind verloren gaat. Jezus zegt, groot zou als dat ook niet God zien willen, dat eind van deze kleine verloren gaat. Hij wil niet eeuwig getrennt zijn van ons, ouder onze Tienja. God rekent onze Tienja zo veel, dat hij aan enlode deed, nog arm te komen. Laat me die wat verlezen. Dan brachte zij ook kleine Tienja nog arm, Jezus, dat hij aan de hang ableien zal. Over als de jenja dat zagen, schulden zij door Eva. Over Jezus roept aan en zeed, laat die kleine Tienja nou meekomen en verbijt aan dat nech. Wilt zo'ne jerood je hier tot Gottes red. Tienja komen zo leicht nom heiland. Zij zijn leicht reid en te stonen, dat zij Jezus neidig hebben, dat Jezus aan van zin raden kon. Wann zij van God zijn leven aanheren, dan doen zij je weinig aan arm leven met ohne te schluren. Aber dort jaft sound, dat wie als abgewassene Menschen dort verhinderen. En weet zo als Jezus seine Jünger dort proude. Wie denkt je, zij zijn te jong voor dort? Een bekende missionar van Afrika zegt mal, dort is onze zaak Jünger te leren van zind en den Heiland. Dort is nicht ne bestemde tijd wann zij Jezus aannemen kennen oder zellen. Wann de tijd reicht is, dan wordt de heilige Geest aan dort klaar maken. Hij wordt aan monen wein ere zend. Wann immer hij dort deed, in irgendein aller, Wo wird wie dann Welle dort verhindern? Wann wie dort mordje, dann ist der rechte Tiet an der Wiese, dat wie dort verstohne und interessiert sind. Irgendein Kind ist alt genug, Jesus anzunehmen, wann die dort anseine, dat sei jen Gott gesendigt habe, und dat sei ohne Christus verloren sind. Ich sehe so froh, dat die Einladung nach Jesus zu kommen, ist nicht bloß für große Menschen, aber auch für Kinder. Ich wär so 5 Jahre alt, als mir dort sehr wichtig wird, dat ich meine Sinn bekennen soll und Jesus annehmen will. Der Heilige Geist hat mir dort klar machen, durch ein Prediger in der Church. Ich dei dort so gut, als ich dort dann verstehen kann. Wenn du ne Mutter bist, dann will ich für die beten, dass du wirst gerne deine Kinder die Wahrheit von Gott lehren. Und don't wo jung die sind. Am Anfang vertal ich von der Prinzessin. Von 5 Jahren wisst sie all, dass sie gesündigt hat.

Neem nog deze gedanken en deze werk met. Elke kennen ihre kinder kan graad het oefgoed geven als van zijzelf gelijk zijn. Mocht dat de graadste schat zijn wat u dine kinder hingen loten best, dienen geloven en onze leeftoelen heiland. Laat dine Bibel, bed va en met dine kinder. Dort wat zijn wat zij voor de Emma en denk houden.

Ek sal hier ook erwen dat in derde Mose dat zevende kapitel en de twaalfde en dertiende vers zegt het, wanneer hij dat opverdeed als een dankzuiging, dan zal hij met dat dank opverkoeken met ei gemengd ohne heef, een snetje ohne heef met ei, een cake met ei gemengd van finet meel je brood. Dit weer dan dat poort van dat apfel dat on God zien ziet weer. De Heer Jezus heeft vrede gemaakt voor ons zeeman. En zo is hier en dit vrede apfel tjene heef. Dat heet en dat eerste apfel dat gemaakt weer. Paulus zegt in Rijmer 5:1 dat wie derg den geloven zijn gerecht gemaakt, niet derg woorden. Wie staan wordt wie niemals tjennen gerecht voor dich zinnen. Bloos derg dem Heer Jezus Christus hawi vrede met God. Dat is God zine zied. Nu hier is de mens zine zied. Hier is hoe ik kom en doe mij zelfs han jewe to God. Door en derde Mose zegt het dat bovenin dat apfel van koeke, dit is dan voor de mens, dat heet hij deed zichzelf nu apfel, brood met heef, met dat apfel van dankzuiging van zine vrede apfel. Zo zijn du en ik, wanneer wij ons dem Heer aangeven, dan is dat niemals gans en koor volkomen. Wij gaan derg in bed van een ceremonie, ons leven dem Heer te weien, maar zoals ik zei, dat is niemals gans volkomen. Weet dat jeet niet. Wij doen dat beste dat wij kennen. Maar wils ons verstandnis

Mostekvis es, es dat han jeva uk, mostekvis. Wann du meinst dat du die ganzen koa han jeft hast, dann warst bot utfinger dat dat endlich nicht so es je warst. En wann du no zo'n dag lust, wann du die ganzen koa han jeft hast, dann warst lure matte, wat Jesus tjemt, oder du je starve best. Mir so dat het interessant es dat heve hier erwähnt es, en weetst waarom? Wilst des profeet Amos es in gewitste landes predja? He es een uitgetekende deine voor dat evangelium voor zijn dag, buiten dat zijn predigt van je recht weer. He deed zeer betonen dat ze weer je komen met een dank op voor dat heef en zich houd. He deed ober nicht dat op voor erwähnen dat ohne heef weer. En waarom nicht? Wil zij gans en koor weich gewandert weeren van dem Herr God? Gans weich. Dat is waarom zij bloos bezet opferen kunnen, to God. En God wil dat bloos niet aannemen. Laat die dit niet verbielappen. Dat is zeer wichtig. Manchmal doen wie mensen dicht die bloem reden, zoals wie dat nana. Dat meent dat wie wat zeien, dat zo weet af is van waarheid, dat mensen weten dat wie dicht die bloem reden. Maar dat zijn Amazonen die zo'n dan aannemen als ware reed en verstonen niet wat we daarmee zeggen willen. Ik heb mijn dag waar ik geproefd weg te houden van zo'n reed. Maar manchmal zei ik ook vielleicht wat dat mensen niet recht verstonen. Dit Amos reed hier nu een beetje zo. En waarde ik na dat een beetje dicht die bloem reden. Ik hoop u verstaat dat wanneer Amos hier tot dat volk zegt, dat zij naar Gilgal komen zullen door te overtreden, dat hij niet tot dat volk zegt dat zij zijn je zelen, ober en een zeer betere weich en een diepe trotsen, zegt hij te aan dat is wat zij doen, wanneer zij naar Gilgal komen en naar Bethel. Zij komen door hen eindelijk niet aan te beden, liever dat zij door zijn je. Door is wat dat wij voor ons aanwenden kunnen. Dat nächste Mal, wann wie onze zin door zijn kleider aantrekken, om naar tjoek te wanken, dat wie ons dan eerst handknijen en dem Herr vragen, hoe dat met ons hart is. Neem wie een reinet hart naar tjoek? Neem wie een niet hart naar tjoek? Neem wie lepper, die nus zeien worden, dat God zijn woord kan een hindernis zijn? Weet's, vriend, dat is wat dat zeer wichtig is, zeer tijdpassend voor ons in deze tijd. Dat is even waar, buiten de gemeente en ook in de gemeente. En dat is ook zo in mijn hart en ook in die hart. Een van de raadste problemen, en vielleicht de raadste probleem die du en ik ha, is zin in ons leven met woont wie niet gehandeld ha voor God. Dat jij het niet nog tjoeg te gaan en zo'n voor de Heer te versterken, oh nee. Oh, wie kunnen dat vielleicht voor een stoot voor andere mensen versterken, aber niet voor God? Daar zijn zonen die allerhand voor programmen uitproeven om een goede christelijke leven te vieren. En dat kan zijn dat een vielleicht voor een stoot wat vrede heeft, aber vriend, wanneer daar zin in ons leven is, dan wordt die vrede niet lang verhouden. En wat zin is, wordt zich bewezen wanneer we een God zijn woord lezen en studeren. Hast du een wertvolle onderrede gehad met de Heer Jezus om die verwantschaft met hem in orde te brengen? Dat, mijn vriend, is wat wichtig is. Nu desaster vars. En ik heb jullie ook reine tenen gegeven in al jullie grootsteden, en daar is geen broodje was in al jullie steden, en dag zal je niet terugkomen naar mij, zegt de Heer God. Amos deed dat volk Israël nu denken helpen van de gerechten die God op aangeschikt heeft. Wanneer hij reed van reine tenen, meent hij niet dat die zijn bij tenen dat je was. Leven weer dat ze niet hadden te eten. Zodat er niet weer dat tussen de tenen komen kan, dat moest uitgeplakken worden. God houdt aan met hongersnood gerecht. Aber dat houdt aanschijnt ook niet abgeweigd van ere zindelijke wee. Mij interessiert dat, hoe voorken de Heer de weerd brugt, wanneer hij zegt dat zij niet zijn terug naar hem gekomen. Dat houdt geen indruk gehad op aan.
zevende en achte vaars. En ik ha ook den regen teruggeholen van jun, want dat ook nog 3 maanden weer wat in eist. En ik bracht regen op ene stad, aber nicht op een andere. Ene stad 3 regen, en die stad, waar ik niet regen geef, verdreed. En zo gingen 2 of 3 dorpen naar een andere dorp water te drinken. Aber ze weer een dag niet tevreden gesteld. Een dag zijn je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Dan schijt God een zeer drie tijd. Jo, God is nacht die dat water regeert, ook den regen. En je denkt dat mensen dat doen, aber nee. Hier deed God den regen terughouden voor 3 maanden. Ver den eist. Dat weer een grote schade. Zei ook dat God regen geeft van 1 dorp, aber nicht aan een ander. Hij deed dat, zodat ze weten worden dat het niet bloos toeval weer. Aber leven dat God dat deed. Dat weer zo slim dat mensen van 1 dreigend dorp worden naar zo'n dorp gingen waar dat geregend had, om een beet water te holen. Dat houdt en zal terugbrengen naar de Heer. Aber nee, ze waren nog eenmaal balsterig en kwamen niet terug naar de Heer. 9e vers. Ik heb jullie met grote het en meeldijf geslagen. Als jullie gordes en jullie wiengordes en jullie vier bij zich vermeren deden met vrucht, kwamen de kruipende heisraken en vroten dat alles op. Een dag zijn jullie niet teruggekomen, naar mij, zegt de Heer God. De arend wordt met grote het verbrand, en met meeldijf wordt even gebleven weer. En dat weer wilst dan niet genoeg vechtigheid weer, niet van regen en noten. En wordt even gebleven weer, nemen de heisraken, zodat dan niet gebleven weer voor dat volk. En dag kwamen ze niet terug naar de Heer God, door weer geen bussen te vingen. Nicht dat kleinste beet. 10e vers. En ik ha ook een ploeg, mank junt je schekt, zoals ik dat ook in Egypte deed. Ik ha junne mannen met dat zwiert aan je bracht, en ha junne peerd weggenomen. En ik ha dat je stank van junt toop komen, wat junne neeslachen je bracht, en dag zei je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Emma Wada en Emma Wada, laat de Heer God aan weten dat ze niet teruggekomen zijn, Noam. Oh, hij wordt welig zijn, je nedig je was te aan, want ze zich bloos houden naar de Heer je nodig. Ober ze weer balstierig en worden niet boese doen. God leidt aan weten dat wat door en er land en met aan passiert, weer in je recht van aan. Een dag ook nog een aanloding, dat ze zullen terug naar hem komen. Hij wordt aan je nedig zijn. Aber nee, ze hechten niet. En met de tijd kwam dat je recht. En den wordt weggenomen naar een vreemd land. Jo, daar is goed aanwendig voor ons in deze geschichte. De Bijbel redt van God zijn genoeg verziemen. En dat is schuld. Aber daar zijn nu veel mensen in deze wereld die dat doen. Die denken niet aan dat God aanroepen deed met zo'n dingen die in haar leven passeren, dat is zeer geduldig. Aber met de tijd komt door je recht. Mijn vriend, neem de gelegenheid waar die du nu nog hast, dem Heer Jezus aan te nemen als den Heiland. En ik weet, ik zei dat voorken, zo wichtig. Hij wil niet haar dat du zelfs verloren gaan. Jezus sterf ook voor die. Aber du magst dat annehmen. Oh, doe dat nu. Hij wordt die nicht rutschteten. Gottes Segen, meine Freunde.

0: Welkom te Frues met Hopening. We hebben vandaag een interessante vertaal van waar we kennen nu onze uren afpassen. Dan nu her wordt Joyce ons vader een geschicht vertalen, wat met heren te doen heeft. Hopelijk hast u tijd van een halve stund nu ons te horen.
1: En actie Hilda, hier taupt met Irma.
0: Hast u mal een dokter hier zeggen, dat nus klandert als een Alberger en dien uurstappen?
1: Ik heb dat gehoord, aber wat is de antwoord dan? Aber dokter, een Alberg past niet am uur nern.
0: Wat zegt de dokter dan? Krijgt recht. Wilst du sonst nus klandert als een Alberg en dien uurproven nern te stappen? Dort is geld te behouden, wilst onze uren kunnen zeer leicht beschädigd worden, wenn einer door met wat nern pekert. Ik weet dat nog, als wie klein wäre, dat onze kleine zuster een parel en er uren aan stappen. Wie kreeg die mes niet ruut? Wie moest de voetsen om dokter voren?
1: Van kind is dat niet een goede ervaring.
0: Einer moet immer aan denk hullen, dat uren zijn zeer empfindlich. Ik denk zelden door aan, wo goed ik hier kan, wat ik wem traf, wat schwor hierig is.
1: Ik weet dat het zo leicht den Sehen van Gott hier te vergeten, wils wieder zo zelfverständlich nemen.
0: Ons vriend, de nurse Diane, is hier vandaag. Zo als je weinig, heeft zij praktischen Route, wo wir für onze Uhren abpassen kennen.

0: wel een gedicht lezen, treed nou die. Ober omdat du beter weist van wat zich dort handelt, hoor ik een gedicht lezen uit de Bibel. Lukas 15, al wat 24. Een gewisse man had twee zins. En de jongste zei te zijn vader, Vader, geef mij mijn poort van afgoud, dat mij traft. En hij deelde aan zijn goud in. En dat deed ook niet lang, dan pakte de jongste zich alles taup en reisde wit van huis en een vreemd het land. En daar vermachelde hij zijn goud door zijn wild leven. En als hij eerst nust meer had, kwam een grote hongersnood in dat land. En hem viel dat aan alles. Dan ging hij en vermijd zich bij een landesburger. En hij schakte hem naar de stap, de schwein te heiden. Hij wilde zich al jaren de morgen met oftens sluwe je veld hebben, die de schwein vreide. Ob er China jijf hem die. Ob er als hij te bezinnen kwam, zei hij tot zichzelf, Wofeel je meide arbeider haft mijn vader, dat je nog brood en tem evien habe, en ik moet van honger aankomen. Ik wou mij opmaken en no mijn vader wonen, en te hem zeien, Vader, ik heb je in den hemel, ook je in die gezindigd, en zie dat nicht meer weer dien zin te heiten. Laat mij een van die ongenomen arbeider zijn. En hij ging daarop los en kwam naar zijn vader. En zijn vader zag hem al van wijd afkomen. Am jammer dat even zijn zin. En raand hem en geen, vouwt hem om en jijf hem een kus. Dan zei de zin te hem, Vader, ik heb je in die ook je in den hemel gezindigd. En sie dort nicht meer wird, den Sehn zu heiten. Aber der Vater seht zu seine Knechts, bringt mal dort beste Kleid her, und tragt am dort an, nimmt seine Hand, und streibt am einen Ring ab dem Finger, und bringt am Schau an zu tragen, und bringt den gemastet Kalf her, und schlacht dort, und dann will wie Äte und Frau sein, willst dieser mein Sehn, wie dood en is tom leven je komen. Hij wie verloren en is je vangen worden en zij vangen aan vrouw te leven. En nu, hier staat je dicht. Treg no die. Ik rand van die, ober ik vang keine vrijheid en mijn vlucht. Bloos verlust en een laadjet je feil van een dag noem anderen. Eine Nacht nur de andere, en dan wat einst wurde de dog jore. Die Reis, die so viel versproek, gaf mi bloos noch Trone. Ich had al mijn Aufgaut verkwost, had nicht den Priest bedacht. Ich dacht bloos an mi, en nicht an den selbstloset Opfer. Wo kon ik terugkomen? Wat soll ik doune? Was du dort verstohne tjene? Wo arm ik zie en mine zeil en zen? Dort wie nicht so als ik dort geplant had. En mijn hart dacht ik bloos on me, over den lijf dat ik verdrenge. In kleid, in rink, in je schlachtet kalf luurde voor mij, wann ik vertrek komme. Dort wie de bispel van dien rieve genood, en een lijf die met nuchter verdeletje is. Van wiet af en met grote vreed raans du no mee en trafst me door. Met opne arms vouwt du me om. En de gemeenschap wie ware hergestalt. Du noemst me lijftolig aan. Dort wie de breed tussen die en me. No al de jaren wat ik verkwost heb. En alles wat ik heb me sterk maken. Mijn reis komt hou een eng, als ik terug naar die kom.
1: Nog een gedanke tom schluss. Jezus komt nu aan ze eerdrof. Haft je leden, in dan storf hy om kriet, wils hy aan soveel rekenen deit. Hij deit dit, zodat die wat nog emma en zin gebongen zijn, kunnen derch live erleist worden. Zien bloot deit ons amendere. Hoor nu God zijn wied van waarheid.